0: Twee weken na de zware aardbevingen nog een groot tekort aan drinkwater en sanitaire voorzieningen. Daardoor dreigen uitbraken van infectieziekten, waarschuwt hulporganisatie Save the Children. De Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie maakt zich zorgen om overvolle opvangcentra en het gebrek aan voldoende zorg. De directeur zegt dat er dringend gevaccineerd moet worden tegen infectieziekten. In Venezuela is het dodental opgelopen naar ruim 3800 en er zijn 16.000 gewonden. Frankrijk heeft in de kwartfinales van het WK voetbal met 2-0 gewonnen van Marokko. In de eerste helft werd een penalty van Mbappé gestopt door de Marokkaanse doelman Bounou. Maar in de tweede helft scoorde Mbappé alsnog voor Frankrijk, net als zijn ploeggenoot Dembélé. In de halve finale moeten de Fransen tegen Spanje of België. De Noorse wielrenner Thorstein Traan heeft na zijn val de afgelopen dag de Tour verlaten. Hij reed sinds dinsdag in de gele trui, maar raakte in de zesde etappe op grote afstand. In de afdaling van de Tourmalet in de Pyreneeën maakte hij een stuurfout, waardoor hij uitgleed. Traan reed de etappe nog wel uit, maar daarna bleek hij een gebroken rib en een hersenschudding te hebben. Het weer. In het noorden vannacht kans op mist. Minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
1: Dit is NOS.

0: gespeeld in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 3 uur.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. 8 mannen zijn in de VS aangeklaagd voor samenzwering met een terroristisch oogmerk. Ze wilden volgens justitie vorige maand een aanslag plegen tijdens het kooigevecht bij het Witte Huis, ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump. Ze zouden al vuurwapens, explosieven en drones hebben gekocht. Behalve Trump wilden ze volgens justitie ook vicepresident Vance en Elon Musk doden. In de Gelderse gemeente Oldebroek hebben zo'n 100 mensen gisteravond gedemonstreerd tegen het schrappen van het lokale LHBTI-beleid. Ze stonden bij het gemeentehuis, waar het nieuwe, overwegend christelijke college werd geïnstalleerd. Dat wil bijvoorbeeld geen regenboogvlag meer hijsen. Wethouder Tom de Nooyer, ook bekend als presentator van Ongehoord Nieuws, noemt de vlag een polariserend symbool. Het vorige college had juist beleid ingevoerd om de acceptatie en veiligheid van LHBTI'ers in Oldebroek te vergroten. Oekraïne heeft de afgelopen dagen de aanvallen op Russische schepen opgevoerd. Volgens het Oekraïnse leger zijn gisternacht 12 Russische tankers geraakt in de zee van Azov, bij het door Rusland bezette schiereiland de Krim. Daarmee komt het totaal van deze week op 36. De tankers zouden worden gebruikt voor het bevoorraden van Russische troepen en voor de olie-export, waarmee Rusland internationale sancties omzeilt. Frankrijk heeft zich op het WK voetbal geplaatst voor de halve finales ten koste van Marokko. De Fransen wonnen met 2-0. In de eerste helft werd niet gescoord. Frankrijk kreeg wel een penalty, maar het schot van Mbappé werd tegengehouden door de Marokkaanse doelman Bounou. In de tweede helft bleek Frankrijk veel sterker dan Marokko. De twee doelpunten werden kort na elkaar gemaakt door Mbappé en Dembélé. Het weer, in het noorden vannacht kans op mist, minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag, het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond, luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is Nacht.

jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten, mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen, en dat er mensen

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 4 uur.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal zijn in meerdere steden fans de straat op gegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en veel getoeterd. Op de meeste plekken gingen de fans naar huis toen de politie daarom vroeg, maar hier en daar werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. In Amsterdam werd brand gesticht en vuurwerk naar de politie gegooid. Er zijn mensen aangehouden, maar onduidelijk is hoeveel. Marokko verloor gisteravond in de kwartfinale met 2-0 van Frankrijk. De gemeenteraad van Rotterdam heeft volkomen onverwacht een andere D66-wethouder gekozen. De coalitiepartijen hadden Eva Heijblom voorgedragen, een topambtenaar bij Binnenlandse Zaken. Vanuit de raad klonk kritiek dat het voorgedragen college te wit was. Onder andere D66-raadslid Joan Nunnally zei dat. Tot haar eigen verrassing kreeg zij, hoewel ze geen kandidaat was, 23 stemmen en Heijblom 21. Nunnally gaat nu nadenken of ze wethouder van cultuur en mobiliteit wil worden. De andere voorgedragen D66-wethouder in Rotterdam werd wel gekozen. De onderwijsinspectie wil dat de staatssecretaris ingrijpt bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. De islamitische middelbare school heeft nog steeds zijn onderwijs niet verbeterd en de slagingspercentages zijn extreem laag. Het bestuur maakt zich schuldig aan wanbeheer, zegt de inspectie. Staatssecretaris Thiele deelt de zorgen en bekijkt wat ze nu gaat doen. Volkswagen gaat flink in de kosten snijden. De grootste autofabrikant van Europa heeft het al een tijd moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. De directie wil nu het aantal modellen terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen, ook bij dochtermerken als Audi, Skoda en Seat. Het plan ligt nu bij de Raad van Commissarissen. Het weer. In het noorden vannacht kans op mist. Minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is NOS.

0: speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 5:00.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. Het gebeurde bij het dorpje Bedar, zo'n 50 kilometer van Almeria. Meerdere slachtoffers zaten in een auto. De bosbrand ontstond toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Zo'n 150 brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden en krijgen inmiddels hulp van het Spaanse leger. Na de 2-0 nederlaag van Marokko tegen Frankrijk op het WK zijn veel fans de straat opgegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en getoeterd. Hier en daar werd de sfeer gespannen. Zo werd in Amsterdam vuurwerk naar de politie gegooid. Op enkele plekken werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. Er is een onbekend aantal arrestaties verricht. In Venezuela is 2 weken na de zware aardbevingen nog een groot tekort aan drinkwater en sanitaire voorzieningen. Daardoor dreigen uitbraken van infectieziekten. Hulporganisatie Save the Children spreekt van een tikkende tijdbom van gezondheidsrisico's. Het dodental in Venezuela staat op ruim 3800. 8 mannen zijn in de VS aangeklaagd voor samenzwering met een terroristisch oogmerk. Ze wilden volgens justitie vorige maand een aanslag plegen tijdens het kooigevecht bij het Witte Huis ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump. Ze zouden al vuurwapens, explosieven en drones hebben gekocht. Behalve Trump wilden ze volgens justitie ook vicepresident Vance en Elon Musk doden. In Rotterdam is gisteravond een D66-raadslid onverwacht tot wethouder gekozen. Raadslid Joan Nunnally had kort daarvoor gezegd dat ze het nieuwe stadsbestuur te wit vond. Bij de stemming kreeg ze tot haar eigen verrassing meer stemmen dan de voorgedragen partijgenoot. Het weer. In het noorden eerst nog kans op mist, minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl en lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is

0: in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
2: Dit is Helmond Nieuws.
3: 6:00.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. Veel van hen zaten in een auto. De bosbrand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. De doden vielen allemaal bij het dorpje Bedar, zo'n 50 kilometer van Almeria. Volkswagen gaat flink in de kosten snijden. De grootste autofabrikant van Europa heeft het al een tijd moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. De directie wil nu het aantal modellen terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen, ook bij dochtermerken als Audi, Skoda en Seat. Dat plan ligt nu bij de Raad van Commissarissen. In de Gelderse gemeente Oldebroek hebben zo'n 100 mensen gisteravond gedemonstreerd tegen het schrappen van het lokale LHBTI-beleid. Dat werd een paar jaar geleden ingevoerd om de acceptatie en veiligheid van LHBTI'ers in Oldebroek te vergroten. Maar het nieuwe, overwegend christelijke college stopt ermee en ziet bijvoorbeeld de regenboogvlag als een polariserend symbool. Frankrijk heeft op het WK de kwartfinale tegen Marokko met 2-0 gewonnen. In de eerste helft werd een penalty van Mbappé gestopt door de Marokkaanse doelman Bounou. Maar in de tweede helft scoorde Mbappé alsnog voor Frankrijk, net als zijn ploeggenoot Dembélé. In de halve finale moeten de Fransen tegen Spanje of België. Na de nederlaag van Marokko zijn veel fans de straat op gegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en getoeterd. Hier en daar werd de sfeer gespannen. Zo werd in Amsterdam vuurwerk naar de politie gegooid. Op enkele plekken werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. Er is een onbekend aantal arrestaties verricht. Het weer. In het noordoosten nog wat bewolking. Vanmiddag in het hele land zon en het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Morgen ook veel zon en maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is...

0: er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Lekker thuis.
1: Lekker thuis.
2: Dit is Helmond Nieuws.
3: 7:00.
4: Marnik Sampersen met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. Dat was bij het dorpje Bedar, zo'n 50 kilometer van Almeria. Meerdere slachtoffers zaten in hun auto. De bosbrand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Grote delen van Andalusië kampen met een hittegolf. De Nederlandse poppodia zien steeds minder bezoekers in de nacht. Vorig jaar daalde het nachtelijk uitgaanspubliek met zo'n 14%, blijkt uit cijfers van de branchevereniging. Ook poppodium Simplon in Groningen ziet de inkomsten dalen.
5: Ik denk dat dat een nasleep is van COVID. Dat mensen of jongeren niet meer zo goed weten hoe ze uit moeten gaan. Maar dat het ook te maken heeft met stijgende kosten, met tickets die duurder worden. Dan valt dus een heel groot deel van onze programmering, van onze missie en van ons bestaan ook weg.
4: Niet alleen clubnachten werden minder bezocht. Ook het aantal concertbezoeken daalde vorig jaar met 3,6%. Na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal zijn in meerdere steden fans de straat opgegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en veel getoeterd. Op de meeste plekken gingen de fans naar huis toen de politie daarom vroeg. In Amsterdam werd brand gesticht en vuurwerk naar de politie gegooid. 8 mensen zijn opgepakt. In de Gelderse gemeente Oldebroek hebben zo'n 100 mensen gisteravond gedemonstreerd tegen het schrappen van het lokale LHBTI-beleid. Het nieuwe overwegend christelijke college stopt ermee en vindt bijvoorbeeld de regenboogvlag polariserend. Deze mensen zijn het daar niet mee eens.
6: Er staan vanavond hier 2 dominees uit Wezep. Die mensen die staan met hun haarvaten in de samenleving. En die voelen wat het betekent hier om christen te zijn. En om tegelijkertijd te worstelen met dat, dat je valt op hetzelfde geslacht bijvoorbeeld. Dat voelen zij enorm. En daarom staan ze hier. Omdat ze voelen hoe belangrijk het is.
4: Oldebroek is de eerste gemeente die bestaand LHBTI-beleid terugdraait. Het weer, in het noordoosten nog wat bewolking, vanmiddag in het hele land zon. En het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Goedemorgen. Vind jij een nieuw bed kiezen net zo uitdagend als de Mount Everest beklimmen?
8: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
7: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
8: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
7: of Ellie
8: op vdmortel.nl. Rusten!
9: Klaar om je publiek omver te blazen? Spiegel is je creative powerhouse. Met campagnekracht maken we publiek wakker voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven met ambitie. Spiegel creëert een krachtige reclameboodschap, maakt films en radiospots. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
7: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
10: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
9: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
10: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
0: Weet wat er speelt in Helmond. Dit is Helmond. Dit is...
3: Lekker thuis.
0: Met
3: non-stop de beste muziek op je radio.
0: Dit is Helmond.

0: Delta speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen aan het werk.
1: Aan het werk.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 8 uur.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Nederlandse poppodia zien steeds minder bezoekers in de nacht. Vorig jaar daalde het nachtelijk uitgaanspubliek met zo'n 14%. Ook poppodium Simplon in Groningen ziet de inkomsten dalen.
4: Mensen wachten echt langer af om een kaartje te kopen voor evenementen. Ja, en de zaal staat minder vol. Ja, dat is toch wel heel zonde, omdat we een hele leuke nachtprogrammering hebben. Eigenlijk voor ieder wat wils, denk ik.
3: Niet alleen clubnachten werden minder bezocht. Ook het aantal concertbezoeken daalde vorig jaar met 3,6%. In Syrië zijn meerdere verdachten opgepakt voor de explosies in de hoofdstad Damascus afgelopen dinsdag. In de buurt van het hotel waar de Franse president Macron verbleef voor zijn bezoek aan president Shara gingen bommen af. Daarbij viel volgens het Syrische ministerie van Volksgezondheid 1 dode. 36 mensen raakten gewond. Persbureau AP meldt dat terreurbeweging Islamitische Staat achter de aanslag zit. IS zelf heeft de explosies niet opgeëist. Frankrijk heeft zich op het WK voetbal geplaatst voor de halve finales ten koste van Marokko. De Fransen wonnen met 2-0. Dat zorgde voor teleurgestelde reacties bij Marokko-supporters.
5: Ja, veelal verdriet. Verdriet, ja. Ik had gehoopt dat we zouden winnen, maar helaas. Frankrijk was sterk, maar Marokko was helaas niet sterker.
6: Echt jammer, man.
7: En nu?
8: Nu gaan we redden.
7: Nee, joh.
8: Echt? We zijn er gewoon voor de gezelligheid.
3: Na de uitschakeling van Marokko zijn in meerdere Nederlandse steden fans de straat op gegaan. In Amsterdam werd brand gesticht en vuurwerk naar de politie gegooid. 8 mensen zijn opgepakt. Het beroemde middeleeuwse tapijt van Bayeux is aangekomen in Londen. Afgelopen nacht is het bijna 70 meter lange wandtapijt in alle geheim vervoerd van Normandië naar het British Museum. Daar wordt het van september tot juli volgend jaar tentoongesteld. Voor de reis naar Londen is het opgerold en verpakt in een speciaal ontwikkelde transportkist met klimaatregeling. Het weer in het noordoosten nog wat bewolking. Vanmiddag in het hele land zon. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
10: Goedemorgen. Vind jij een nieuw bed kiezen net zo uitdagend als de Mount Everest beklimmen?
11: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
10: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
11: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
10: of Ellie
11: op vdmortel.nl. Rusten!
9: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
12: Klaar om je publiek omver te blazen? Spiegel is je creative powerhouse. Met campagnekracht maken we publiek wakker voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven met ambitie. Spiegel creëert een krachtige reclameboodschap, maakt films en radiospots. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
10: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
12: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
0: Wat er speelt in Helmond. Dit is Helmond. Dit is
9: Antwerk.
0: Met
9: non-stop de beste muziek op je radio.
0: Dit is Helmond.

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen
2: aan het werk.
1: Aan het werk.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 9 uur.
4: Zit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn minstens 11 doden gevallen door een grote natuurbrand. Alle dodelijke slachtoffers vielen in het plaatsje Bedar in Andalusië, vertelt correspondent Miral de Bruyne.
5: Sommige van hen zaten in hun auto's. Waarschijnlijk probeerden zij dus nog te vluchten voor de brand. Er zijn ook nog meerdere gewonden. En er wordt dus niet uitgesloten dat er misschien zelfs meer doden zijn gevallen of zullen vallen.
4: De bosbrand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Na de uitschakeling van Marokko op het WK-voetbal zijn in meerdere Nederlandse steden fans de straat op gegaan. Er werd onder meer vuurwerk afgestoken. Op de meeste plekken gingen de fans naar huis toen de politie daarom vroeg, maar hier en daar werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. In Amsterdam en Den Haag werden enkele mensen opgepakt. Marokko verloor gisteravond in de kwartfinale met 2-0 van Frankrijk. Na 6 weken is vandaag het voorlopig laatste coronaverhoor van de parlementaire enquêtecommissie. Oud-zorgminister Hugo de Jonge is aan de beurt. Het gaat onder meer over vaccinaties en coronatoegangsbewijzen. Het middeleeuwse tapijt van Bayeux is vannacht in het geheim naar het British Museum in Londen getransporteerd. Het tapijt vertelt het verhaal van de Normandische verovering van Engeland in de 11e eeuw. De directeur van het British Museum is verheugd met de komst.
6: It's the first time in 1000 years that such an important piece of British, French too, history is going to be on these shores. So that feels it's unparalleled in a way. It's incredibly exciting.
4: Voor de reis naar Londen werd het tapijt van Bayeux opgerold en verpakt in een speciaal ontwikkelde transportkist met klimaatregeling. Het weer in het noordoosten nog wat bewolking. Vanmiddag in het hele land zon en het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Morgen ook veel zon, dan is het maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
8: Klaar om je publiek omver te blazen? Spiegel is je creative powerhouse. Met campagnekracht maken we publiek wakker voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven met ambitie. Spiegel creëert een krachtige reclameboodschap, maakt films en radiospots. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
7: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
9: Goedemorgen.
10: Vind jij een nieuw bed kiezen net zo uitdagend als de Mount Everest beklimmen?
11: Bij beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
10: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
11: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
10: of Ellie
11: op vdmortel.nl. Rusten!
8: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
10: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
0: Weet wat er speelt in Helmond. Dit is Helmond. Dit is
7: Antwerk.
0: Met
7: non-stop de beste muziek op je radio.
0: Dit is Helmond.

0: speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen aan het werk.
1: Aan het werk.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 10 uur. Annette Schut met het NOS Journaal. Een natuurbrand in het zuidoosten van Spanje heeft aan minstens 12 mensen het leven gekost. Ook zijn 19 mensen vermist. Alle slachtoffers vielen in het plaatsje Bedar in Andalusië. Meerdere slachtoffers zaten in hun auto. De brand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Zo'n 150 brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden. Honderden mensen zijn geëvacueerd. Grote delen van Andalusië kampen met een hittegolf. Ook waait het flink, waardoor natuurbranden zich makkelijk kunnen verspreiden. België wil vanaf mei volgend jaar een wegenvignet invoeren, melden Belgische kranten. Alle automobilisten gaan betalen om over snelwegen of N-wegen te mogen rijden. Ook Nederlanders moeten een vignet kopen. Het gaat om een digitaal bewijs dat zo'n €125 voor een jaar kost en ongeveer €10 voor een dag. Er zijn verschillende tarieven voor schone en vervuilende auto's. Vanuit de Nederlandse politiek is geprotesteerd tegen het vignet, maar dat heeft weinig uitgehaald. Na 6 weken is vandaag voorlopig de laatste dag van de coronaverhoren. Oud-zorgminister Hugo de Jonge moet vanmiddag verschijnen voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Het zal onder meer gaan over vaccinaties en coronatoegangsbewijzen. Na het zomerreces in Den Haag gaan de verhoren verder. In België heeft een oma gisteren per ongeluk een verkeerd kind meegenomen uit een kinderopvang. Het incident gebeurde bij een crèche ten noorden van Brussel. De vrouw kwam haar kleinzoon van 2 jaar ophalen, maar had niet door dat ze een ander kind meekreeg. Buren van de kinderopvang kregen een bericht om uit te kijken naar een vrouw met een buggy. Al snel werd de peuter teruggebracht. Het weer, in het noordoosten nog grijs, maar later lost de bewolking op en is het in het hele land zonnig. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Morgen ook veel zon, dan maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
4: Klaar om je publiek omver te blazen? Spiegel is je creative powerhouse. Met campagnekracht maken we publiek wakker voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven met ambitie. Spiegel creëert een krachtige reclameboodschap, maakt films en radiospots. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
3: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
5: Goedemorgen. Vind jij een nieuw bed kiezen net zo uitdagend als de Mount Everest beklimmen?
6: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
5: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
5: of Ellie
6: op vdmortel.nl. Trusten!
4: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
5: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Antwerp.

0: alles speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen aan het werk.
1: Aan het werk.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 11 uur. Annette Schut met het NOS Journaal. Het RIVM heeft voor een flink aantal provincies voor de komende dagen het Nationaal Hitteplan ingesteld. Het gaat om de drie zuidelijke provincies en om Utrecht, Zuid-Holland, Gelderland en Overijssel. Het Hitteplan is een signaal aan zorgmedewerkers, zodat ze kwetsbare groepen beter in de gaten houden. 75-plussers lopen het grootste risico, omdat zij hun lichaamstemperatuur slechter onder controle kunnen houden en minder snel een dorstgevoel hebben. Het Hitteplan gaat morgen in. Het is onbekend tot wanneer het geldt. Een natuurbrand in het zuidoosten van Spanje heeft aan minstens 12 mensen het leven gekost. Ook zijn 23 mensen vermist. Alle slachtoffers vielen in het plaatsje Bedar in Andalusië. Meerdere slachtoffers zaten in hun auto. De brand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Zo'n 150 brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden. Honderden mensen zijn geëvacueerd. Grote delen van Andalusië kampen met een hittegolf. Ook waait het flink, waardoor natuurbranden zich makkelijk kunnen verspreiden. België wil vanaf mei volgend jaar een wegenvignet invoeren, melden Belgische kranten. Alle automobilisten gaan betalen om over snelwegen of N-wegen te mogen rijden. Ook Nederlanders moeten een vignet kopen. Het gaat om een digitaal bewijs dat zo'n 125 euro voor een jaar en ongeveer 10 euro voor een dag kost. Er zijn verschillende tarieven voor schone en vervuilende auto's. Bij ongeregeldheden na de uitschakeling van Marokko op het WK zijn meerdere mensen aangehouden. In Amsterdam gooiden relschoppers vuurwerk naar de politie en werd er brand gesticht. En in Den Haag gooiden een paar mensen glas naar de politie. In totaal zijn 12 mensen opgepakt. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. De temperatuur die loopt vanmiddag op tot zo'n 25 graden. Lokaal kan het oplopen tot maximaal 30 graden. Morgen ook veel zon en maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.

0: Vogel speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen het Kooi-Uurke.
1: Het Kooi-Uurke.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 12 uur. Annette Schut met het NOS Journaal. Een aantal relschoppers die maandag protesteerden tegen de vluchtelingenopvang in IJsselstein mogen voorlopig niet meer in de buurt van de opvang komen. Burgemeester Weststein heeft ze een gebiedsverbod van 14 dagen opgelegd. Sinds vorige week donderdag worden op een veld van een voetbalclub asielzoekers opgevangen. Daar is veel verzet tegen, onder meer van de voetbalclub zelf. Bij een protest maandag werden bewoners van de opvang, omwonenden en hulpdiensten geïntimideerd. Ook werden spullen vernield en brand gesticht. Bij de natuurbrand die woedt in het zuiden van Spanje zijn nog 23 mensen vermist. Inmiddels zijn er 12 doden en 8 gewonden gemeld. 4 van de gewonden zijn er slecht aan toe. Volgens de autoriteiten is het een van de dodelijkste natuurbranden ooit in Andalusië. Een deel van de slachtoffers werd gevonden in een auto. Volgens Spaanse media waren de slachtoffers waarschijnlijk Britten die een andere route dan de geplande evacuatieroute namen en werden overvallen door het vuur. Het RIVM heeft voor een flink aantal provincies voor de komende dagen het Nationaal Hitteplan ingesteld. Het gaat om de 3 zuidelijke provincies en om Utrecht, Zuid-Holland, Gelderland en Overijssel. Het Hitteplan is een signaal aan zorgmedewerkers, zodat ze kwetsbare groepen beter in de gaten houden. Tot zeker volgende week vrijdag worden temperaturen rond de 30 graden verwacht. Het wegenvignet in België gaat vanaf mei in. Dat melden Belgische kranten op basis van een ingezien voorstel. Zowel Belgen als buitenlanders moeten een vignet aanschaffen voor de snelwegen en N-wegen. België wilde in 2007 al een vignet invoeren, maar dat ging na een Nederlands protest niet door. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. De temperatuur loopt vanmiddag op naar zo'n 25 graden. Lokaal maximaal 30. Morgen opnieuw veel zon, dan maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Het Kooi.

0: weet wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Antwerk.
1: Antwerk.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 1 uur. Annette Schut met het NOS Journaal. Het bedrijf achter Facebook en Instagram overtreedt Europese regels voor sociale mediabedrijven. De Europese Commissie zegt dat moederbedrijf Meta geen rekening houdt met de mentale gezondheid van gebruikers. Zo kan er op Facebook en Instagram oneindig gescrolld worden en wordt er van alles automatisch afgespeeld om mensen in de app te houden. Als de Europese Commissie gelijk krijgt, kan Meta een boete opgelegd krijgen. Bij de natuurbrand die woedt in het zuiden van Spanje zijn nog 23 mensen vermist. Inmiddels zijn er 11 doden en 8 gewonden gemeld. 4 van de gewonden zijn er slecht aan toe. Volgens de autoriteiten is het een van de dodelijkste natuurbranden ooit in Andalusië. Een deel van de slachtoffers werd gevonden in een auto. Volgens Spaanse media waren het waarschijnlijk Britten. Hulpdiensten zijn in Keulen bezig met de evacuatie van een kinderziekenhuis. In een park in de buurt werd vanochtend tijdens werkzaamheden een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het ziekenhuis, maar ook een hotel en een botanische tuin liggen in de gevarenzone. De 43 patiënten van het Duitse ziekenhuis zijn naar een ander ziekenhuis in Keulen gebracht. De bom wordt op een later moment onschadelijk gemaakt. Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft ingegrepen bij een konijnenfokker in Zuid-Holland. De dieren zaten met te veel in te kleine hokken op een zolder boven een koeienstal. De ruimtes hadden ook scherpe delen waaraan de konijnen zich konden verwonden. De NVWA heeft de dieren weggehaald. Het gaat om 1800 konijnen. De man had ook meer dan 100 honden en tientallen pups voor de verkoop. Ook die zijn meegenomen. Het weer, vanmiddag droog en zonnig. Van het noorden naar het zuiden wordt het 25 tot 30 graden. Op de Wadden is het met 23 graden wat koeler. Vanavond blijft het lang warm en zonnig. En vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Antwerp.

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Antwerk.
1: Antwerk.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 2:00. Annette Schut met het NOS-journaal. Er komt een landelijk afstandsnorm voor geitenhouderijen. Over een paar jaar mogen nieuwe geitenbedrijven niet meer binnen 500 meter van bijvoorbeeld woonkernen en scholen komen. Omgekeerd mogen nieuwe woonwijken ook niet meer worden gebouwd binnen 500 meter van een geitenhouderij. Het kabinet komt met de maatregel vanwege de volksgezondheid. Onderzoek wijst uit dat mensen die dicht bij geitenhouderijen wonen grote risico lopen op longontsteking. De maatregel gaat in als het wetgevingstraject is afgerond. Dat duurt waarschijnlijk 2,5 tot 3 jaar. Bedrijf achter Facebook en Instagram overtreedt Europese regels voor sociale mediabedrijven. De Europese Commissie zegt dat moederbedrijf Meta geen rekening houdt met de mentale gezondheid van gebruikers. Zo kan er op Facebook en Instagram oneindig gescrolld worden en wordt er van alles automatisch afgespeeld om mensen in de app te houden. De ingebouwde tijdslimiet stelt volgens de EU niet veel voor. Het oordeel van de Europese Commissie wordt nu voorgelegd aan een onafhankelijk adviesorgaan. De NVWA heeft 1800 konijnen weggehaald bij een fokker in Zuid-Holland. Hij hield veel te veel konijnen op een veel te warme zolder. De man had ook meer dan 100 honden en tientallen pups voor de verkoop. Ook die zijn meegenomen. BMX'er Niek Kimman doet voor het eerst in 15 jaar niet mee aan het WK. Hij viel 2 weken geleden bij een uitstapje naar het baanwielrennen en liep toen een gebroken sleutelbeen op. De wereldkampioenschappen volgende week zijn die in de Australische stad Brisbane. Kimman won het WK 2 keer, in 2015 en 2021. In dat laatste jaar werd hij ook Olympisch kampioen. Het weer, vanmiddag droog en zonnig, van het noorden naar het zuiden 25 tot 23 graden. Vanavond blijft het lang warm en zonnig en vannacht wordt het niet kouder dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond, luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Antwerp.

0: Zometeen.
1: R&D on air.
2: Dit is Helmond. Dit is het nieuws van 3 uur.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. Er komt een landelijke afstandsnorm voor geitenhouderijen. Over een paar jaar mogen nieuwe geitenbedrijven niet meer binnen 500 meter van bijvoorbeeld woonkernen en scholen komen. Omgekeerd mogen nieuwe woonwijken dan ook niet meer worden gebouwd binnen 500 meter van een geitenhouderij. In Frankrijk worden maatregelen genomen vanwege de extreme hitte. Vanaf morgen geldt code rood in 24 departementen. Er worden crisiscentra geopend waar bijvoorbeeld ouderen terecht kunnen voor verkoeling. En bibliotheken en gemeentehuizen en andere plekken waar het koel is blijven langer open. Door de hitte kampt Frankrijk ook met droogte. Dat heeft geleid tot grote natuurbranden, vooral in het zuiden. Een vliegtuig van Ryanair heeft vanmiddag terug moeten keren naar een luchthaven in Griekenland omdat een raam was gebroken. Een passagier werd hierdoor bijna uit het toestel gezogen. Volgens Griekse media brak het raam doordat een stuk puin van een van de motoren het raam raakte. Het kabinet heeft 3 oud-politici benoemd tot minister van Staat. Het zijn Frans Timmermans, Johan Remkes en Tom de Graaf. Alle 3 waren ze jarenlang actief in het openbaar bestuur, onder meer als minister. De titel minister van Staat is een eretitel, maar ze kunnen wel door de regering om advies worden gevraagd. En na 18 jaar is een gestolen diamant teruggevonden. Het gaat om een Siberische diamant die gestolen werd uit het Natuurmuseum in Groningen. Het is onduidelijk wat er in die jaren met de diamant gebeurd is, maar hij dook ineens op in een kistje in het Hunebedcentrum in Borger. Volgens kenners is de diamant een zeldzaam geologisch object van miljoenen jaren oud. Het weer, vanmiddag droog en zonnig, van het noorden naar het zuiden, een graad of 25 tot 30. Vanavond blijft het lang warm en ook zonnig. En vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Aaron Dionair. Aaron.
4: Hoi hoi!
0: Weet wat er speelt in Helmond. Dit is Helmond.
4: Ja, een hele goede

0: weet wat er speelt in Helmond. Dit is Helmond.
1: Nou, het is hartje zomer natuurlijk. Hè? 30 graden buiten, zon overgoten, strak blauwe lucht. Althans, hier wel. Vanavond de eerste kasteeltuinconcerten hier in het Helmondse. Ik was gisteren jarig. En mijn nieuwste videoclip is vandaag online gekomen. Nou, wat een nieuws allemaal natuurlijk. Straks meer. We lopen er lekker over leeg allemaal. Dance No More eerst. Dit is Harry Styles. In Aaron Dion Air. Dit is Helmond Radio.

Harry Styles, Dance No More. De eerste plaat van vanmiddag. Ja, ja. Ja, gisteren vierde ik mijn verjaardag. En ik had een heerlijke dag.

Ja, het weer was goed, de cocktails waren goed, de hapjes waren aanwezig en nog veel meer eten. Ja hoor. Wat wil ik nog meer? Ja, het is de rode draad in mijn leven.

Ik ben altijd voorstander van, ik vier het de hele week, zeg maar. Vanavond gaan we nog met de vriendengroep lekker uit eten bij mijn favoriete wok. Ja, had je anders verwacht? Nee. Hey, en vanavond de eerste kasteeltuinconcerten in het Helmondse, uiteraard. En ja, het weer, echt waar, ja. De kasteeltuinen lonken ons toe natuurlijk, want het weer is natuurlijk ja, fantastisch. Zeker vanavond. Het wordt een lange, zwoele avond. Straks dan ook weer de eerste kasteeltuinconcerten update hier in Airbnb. Vanaf vandaag dus 8 vrijdagen lang de kasteeltuinconcerten update in Airbnb on Air. Hier met de nieuwste feiten over de kasteeltuinen bij Dit is Helmond Radio natuurlijk. En nog meer nieuws, zoals ik zojuist al zei. Mijn videoclip bij mijn recente single, die 2 weken geleden is uitgebracht wereldwijd op Spotify. Let's Get Kinky. De videoclip is vandaag online gekomen op YouTube. Dus je kan hem aanschouwen, je kan hem bewonderen. En tot nu toe zijn de reacties lovend. Dus waarvoor dank uiteraard. We gaan het liedje straks uiteraard ook draaien. En iedereen ook weer dank voor het stemmen van de afgelopen week natuurlijk. Voor die Interactive Power Chart. Onder andere op mijn nieuwste plaat. Ja. Goed, genoeg daarover. Straks meer. We gaan lekker door met So 80's. Zometeen de Gibson Brothers, Captain and Neville. Maar eerst ABBA en I Have a Dream. Nou, die heb ik ook nog genoeg hoor.

0: Ja, blijft heerlijk natuurlijk. ABBA en I Have a Dream. Ja, tijd voor iets typisch Helmonds, wat ik tegenkwam op TikTok. Ik vind het wel heel, heel erg leuk, want ik krijg wel zin in Helmondse chocolade. Oftewel, chiclaat, onder andere, in de Helmondse schijf van 5. Het viel me op.
1: Ja, even voor het weekend.
0: Ja.
1: Helmondse schijf van 5.
0: Ja, heerlijk, hè?
1: Helmondse chiclaat.
0: Chiclaat.
1: Dan hebben we hier een olie-nutje.
0: Olie-nutje.
1: 3. Helmondse sepjes. Dan pepermuntjes voor de kooi en ooien.
0: Altijd handig.
1: En voor jullie allemaal een toffe peer. Ik zeg de groeten en fijn weekend.

0: Captain and Tennille en Do That To Me One More Time. Daarvoor de Gibson Brothers en Que Sera Mi Vida. En we zijn zometeen toe aan de 90s rubriek, maar eerst...
1: Dit is Helmond weer.
0: Ja, zon overgoten, zomer ten top en ja, zomer ten voeten uit natuurlijk. Hè. Blauwe luchten, zon overgoten en dat blijft zo de komende dagen. Vandaag 30 graden, vanavond blijft het nog lang zwoel en warm. Morgen doen we er nog een schepje bovenop, plaatselijk 32.

30 graden. Zondag en maandag eigenlijk hetzelfde verhaal. Misschien een graadje warmer, plaatselijk 33 graden. En vanaf dinsdag ook iedere dag tropisch warm en een graad of 30 à 32. En dat blijft zo tot en met, in ieder geval volgende week donderdag. Dus ja, ik zeg niks te veel als ik zeg zomer ten voeten uit, hè? De nachten zijn wel iets koeler dan we gewend waren de afgelopen weken. Maar dat mag geen naam hebben natuurlijk, hè. Dat is juist wel lekker. Dat slaapt lekker, ja. Voor de airco minder hoog te zetten.

0: Ja, vorige week was het weer zover, de eerste van een nieuwe maand. En dat betekende uiteraard Erwin Dionair XL met een hele toffe gast. Kevin Geerders van KGU was de gast. Heb je dat gemist of wil je weten waar het over ging? Uitzending terugluisteren kan natuurlijk altijd. Dit is Helmond.nl en dan bij gemist radio even zoeken op 3 juli. Dat was het vorige week. 3 uur 's middags, 15 uur. En dan kun je de uitzendingen rustig even terug beluisteren inderdaad. Over een aantal weken is er uiteraard weer een nieuwe XL-uitzending. Wel te verstaan op vrijdagmiddag 7 augustus. En dan is niemand minder dan Noah Lintermans, onze studiogast. Het is een Noah is nou echt werkelijk een muzikale duizendpoot op entertainmentgebied. Ja, wat hij komt vertellen, dat gaan we natuurlijk 7 augustus allemaal horen. Maar hij zit ook onder andere in mijn nieuwste videoclip. Ja, hoe dat zit, nou, ik zou zeggen, raadpleeg YouTube even en bekijk hem zelf. Let's Get Kinky by R&D, met onder andere Noah dus in de clip. Nou, hij is de gast op 7 augustus hier in het radioprogramma R&D on Air XL. Maar nog veel meer natuurlijk.
1: Elke eerste vrijdag van de maand.
2: R&D on Air.

Ja, zo is dat. 7 augustus dus. Een nieuwe Erwin Dion Air XL met muzikale entertainment duizendpoot Noah Lintermans. Dus we zijn heel erg benieuwd. En wil je hem alvast spotten? Check dan even mijn nieuwste videoclip op YouTube. Over de XL-uitzendingen gesproken. Er wordt ook altijd gevlogd. Nou, dat weet inmiddels wel. Dus wil je een kijkje achter de schermen hier bij de omroep zien? Nou, de meest recente vlog is 1 juli geüpload. En daar kun je natuurlijk ook weer eventjes een blik op werpen. En dat kan allemaal op youtube.com/RND Crew. Dat is dus youtube.com/RND Crew. Daar vind je alle vlogs terug. Inclusief kijkjes achter de schermen hier bij Dit is Helmond. En natuurlijk ook mijn nieuwste videoclip, waarvan we de plaat straks gaan draaien. We gaan door met de 90s rubriek. We doen hetzelfde met de 90s dan met de 80s zojuist. Zometeen Candyman, Knocking Boots onderweg, Seal Crazy. En dit is die hele grote hit van Maria McKee en Show Me Heaven.

0: Maria McKee en Show Me Heaven. Ja, ik zei het straks al. Het is natuurlijk zon overgoten. Het is 10 juli 2026. Ja, volgens mij is het tijd voor de 24e editie van de Kasteeltuinconcerten. Ik voel een, hoe heet het ook weer? Een informatiepingel.
1: Oh.
0: Oh, hij doet het niet. Wacht even. Nog een keer. Kijk, Jason, het is fantastisch. Van harte welkom. We zijn toe aan de eerste, want dat hebben we de afgelopen jaren ook zo gedaan. Dus dat houden we erin, gezien het succes. Kasteeltuinconcerten update met Jason.
1: Het succes van deze uitzending of het succes van het evenement?
0: Het is wel een combi. Ik vind dat er een combi gemaakt moet worden. Wat jij? Oh, dat zeg ik.
1: Ja.
0: Na de succesvolle 23e editie van de Kasteeltuinconcerten Helmond zijn we terug in 2026. De 24e editie van de Kasteeltuinconcerten Helmond vindt dit jaar plaats op 8 vrijdagavonden in juli en augustus. De opzet is natuurlijk gelijk aan voorgaande jaren. Op dezelfde locatie, op dezelfde tijden, met dezelfde sfeer. En zoals altijd, gratis toegankelijk. Dat is nu weer het geval.
1: Dat is weer het geval.
0: Ik dacht echt vorig jaar, toen heb ik dus opnames gemaakt voor Dit is Helmond TV. Ja, het was zo druk. En er stonden rijen dik aan de poort. Ik dacht, dat wordt volgend jaar betalen.
1: Nee, Nee. Het is en blijft gratis. Het wordt vanavond, verwacht ik, nog drukker als de avond dat jij geweest bent.
0: Ja.
1: Want het is ook Helmond Kermis.
0: Ja, en ik trek volle zalen natuurlijk, dat snap je wel.
1: Ja?
0: Het is Helmond Kermis. Dat
1: is
0: ook
1: Helmond
0: nog,
1: Kermis.
0: Ook nog, ja, dat ook klopt. Ja.
1: En daar staat het meestal toch wel bekend, omdat het toch wel een van de drukste avonden gaat worden. Het is ook de eerste, dus mensen hebben er ook echt weer zin in. Zitten weer de hele week naar uit te kijken. Dus ja, het belooft veel goeds. 10 juli is het vandaag. Is het vandaag 10 juli?
0: Ja, ja hoor.
1: Het is 10 juli. op het hoofdpodium hebben wij vandaag Mad Men geprogrammeerd staan. En dan hoor ik jou denken, Mad Men, wat is dat dan?
0: Nou, dat zeg ik ergens. Dat hoor ik ergens van.
1: Dat is de sloopkogel onder de facebands. Mad Men bestormt met Martin Oudig over het podium heen en ga pas naar huis als de laatste druppel bier getapt is. De missie is een plan morgen maar een dagje vrij en verwacht een mix van pop, rock, hardstyle, hip-hop en dat versterkt met een beetje licht, special effects of een beetje pyro.
0: Oh, ik ben heel benieuwd. En dat is het hoofdpodium. En we hebben ook weer een Podium West.
1: Ja, op Podium West staat Born a Tribe.
0: Oh, hoe?
1: Born a Tribe, voor je het niet wist, is een reggae-band uit Amsterdam. De band is ontstaan uit vriendschap en een diepe liefde voor reggae-muziek. Ze zijn geboren als een stam. De bandleden hebben verschillende nationaliteiten en achtergronden. En dat is ook in hun nummers terug te horen.
0: Oh, Born a Tribe.
1: Ja,
0: dat Born klinkt a leuk tribe. Hoor. Dus voor ieder wat wils weer vanavond in de kasteeltuinen.
1: Zeker.
0: Hey, dit is Helmond Zwaaikamera. Komt hij terug?
1: Ja.
0: Oh, fantastisch.
1: Maar
0: ik voel het maar.
1: Vorig jaar hadden wij Zomer in de Pil.
0: Ja.
1: Dat was hartstikke leuk. Dat was 8 weken lang festivals op tv. Maar wij kregen toch ook de terugkoppeling van... Ja, dat is leuk, maar wij missen toch ook de nieuwsvoorziening.
0: Ja, en wat betekent dat?
1: Dat wij dit jaar Zomer in de Pil gaan maken met festivals en nieuws.
0: En nieuws! Applaus! Ja! Ja, en de zwaaikamera, toch?
1: En de zwaaikamera, die maakt er ook weer een onderdeel in terug.
0: Wat houdt dat in?
1: Dat houdt in dat wij heel simpel gezegd door het publiek heen lopen... met een camera, met een bordje erop zwaaien. Mensen mogen zwaaien.
0: Dat is leuk, want dan kun je jezelf terugzien op tv.
1: Ja.
0: Dat journaal, is dat dan, of de Zomer in de Peel?
1: Ja.
0: Vanaf wanneer is dat te zien op Dit is Helmond TV?
1: Maandagavond.
0: Maandagavond en dan gewoon de hele week, hè?
1: Dan de hele week.
0: En dan iedere week een nieuwe editie.
1: Ja. Dat is wel de bedoeling.
0: Dat is de bedoeling. Nou, 8 vrijdagavonden lang inderdaad. Ik Kasteeltuinconcerten Helmond gaat dat zien. Het is helemaal gratis. En ja, je maakt ook nog kans dat je mag zwaaien op televisie. Verder, even kort inderdaad. Er is meer aan de hand in Helmond. Wat je zei, Helmond Kermis, de grote zomerkermis. Is het niet te heet voor een kermis?
1: Ja, maar volgens mij zijn daar... Want volgens mij gaat morgen het hitteplan in werking.
0: Ja, want morgen is het weer 32 graden, hè? Of 33.
1: Zijn er extra tappunten geplaatst waar mensen wat water kunnen tappen... Ja. En zonnebrand kunnen pakken, zeg maar.
0: Wat goed.
1: Ja.
0: Die kermis is er volgende week vrijdag ook nog?
1: Nee, die is er tot en met woensdagavond.
0: Kijk, wat kort, hè, dit jaar.
1: Ja, maar dat heeft te maken met Tilburg Kermis Ude Kermis.
0: Rozemondig.
1: Rozemondig. Ja. Want deze jongen vertrekt woensdag ook met de kermis mee naar Tilburg toe.
0: Ja.
1: En dan gaan wij het in Tilburg opbouwen om daar 10 dagen lang het leukste feestje van toch wel van Nederland weg te zetten.
0: En van het zuiden, want daar zijn we heel trots op natuurlijk.
1: Ja.
0: Hè?
1: Ja. Maar Rosemaner is deze jongen wel vrij.
0: Kijk, dan kan je zelf ook de bloemetjes buiten gaan zetten.
1: En wat drinken?
0: Ze zijn toch wel roze, de bloemetjes?
1: Ja, ook.
0: Het is fantastisch. Tot slot, door alles komt tegelijk natuurlijk. Ja. Hè? Ik was gisteren jarig. Nou, dat heb ik tussen. Dank je wel. Voor het 6e jaar, 35 geworden.
1: Oh.
0: Dat is toch enig, hè? Ja. En mijn nieuwe videoclip gelanceerd. En ik zie aan je neus dat je nog geen tijd hebt gehad door alle commotie heen om hem te bekijken. Maar voor alle begrip.
1: Ik heb een deel gezien.
0: Oh, bedankt.
1: Heel even. Klein deeltje.
0: Dat is voldoende, hè?
1: Ja.
0: Inderdaad. Nou, onze studiogast van 7 augustus zit in de videoclip. Noah Lintermans. Hij doet ook drag. Hij is helemaal hot and happening in de regenboogcommunity.
1: Wacht. Die Noah Lintermans, hè?
0: Ja.
1: Nou moet ik even gaan... Want ik
0: die zit in mijn clip.
1: Een gast in jouw clip van TikTok.
0: Die zit in mijn clip.
1: Is hij ook geen acteur bij musicals?
0: Ja, dat klopt.
1: Ja, dan ken ik hem van TikTok.
0: Een TikTokster in mijn videoclip. Ja! Ja! Nou, dat klopt, Jason. Wat heb jij dat goed opgemerkt?
1: Ja, nee, ik heb een oog voor detail. Dus zet mij dat soort dingen...
0: Maar dan heb je ook onze ex-stagiair Tom, onze redacteur, gespot.
1: Ja, maar die kwam er zelf al mee.
0: Oh ja, dat klopt. Wacht even, die kwam er zelf al mee. Ja, ja. Oké, R&D, Let's Get Kinky. Voor het weekend kan het wel. En vanavond misschien ook wel op de Kasteeltuinconcerten. Nou, ik zou zeggen heel veel succes. En alle lof, inderdaad. En alle respect voor wat je allemaal doet. Ik vind het nogal wat. Jij voor 10, of niet?
1: Ik ga nu
0: jij
1: letterlijk...
0: Verzet werk voor 10 mensen.
1: Nou, 11.
0: Je doet het nog even een schepje bovenop.
1: Ik ga nu letterlijk naar de keuken toe.
0: De keuken?
1: Want dan ga ik koken.
0: Oh, de keuken,
1: We eten vanavond macaroni.
0: Oh, lekker hoor. Maar ze zeggen dat het ook goed is. Hè? Je moet niet ijskoud gaan eten en douchen. Vooral warm blijven eten en douchen. Want dan heb je het minder warm, toch?
1: Ja, en dan ga ik daarna door naar de kermis. En dan ga ik daarna door naar Kasteeltuinconcerten.
0: Oh.
1: Dus ik ben vanavond rond 1:00 thuis.
0: Ja, precies. Dus je gaat nu naar de keuken.
1: Ik ga nu naar de keuken.
0: Ik hoor hem al de keuken. Er wordt al volop Oh, macaroni. Heerlijk hoor. Nou, dankjewel Jason dat je eventjes voor de microfoon wilde komen. En heel veel succes gewenst met alles.
1: Dankjewel.
0: Jason! En we gaan door. Candyman Knocking Boots.
2: Attention all ladies. The Candyman is on the prowl. And for those that want to get busy, you got to speak up now.

Crazy. Laatste plaat van de 90s rubriek, waarin we iedere week 3 knallers van hits draaien uit de jaren 90 uiteraard. Goed, we zijn toe aan de Rainbow Fetish Hitparade Top 5. 5 tracks welke de afgelopen week het meest gebruikt zijn op de socials binnen de gay fetish scene. Met name de sportswear community in stories, reels en posts. Hier is het overzicht van 5 naar 1. Op nummer 5, Offer Nassim en Bimbo. Pupstar, Pupstand op 4. Op 3, Madonna, Martin Garrix, Bizarre. En op nummertje 2, Trench van Fetish. Op 1, en daar ben ik heel erg trots op natuurlijk. Mijn plaat is het meest gebruikt in die scene. Let's Get Kinky by R&D. Nou, aangezien we die straks ook al gaan draaien in de Interactive Power Chart, gaan we nu kiezen voor track 2. Die hebben we vorige week ook gedraaid. En op vele verzoek gaan we hem nog een keer draaien, want hij werd bestempeld als meest mysterieuze plaat uit deze top 5. Nou, ben ik het zeker mee eens, maar wel heel erg lekker. Trench is dit van Fetish op nummer 2 in de Rainbow Fetish Hitparade top 5 in R&D on Air.

Trench op nummer 2. De Rainbow Fetish Hitparade Top 5 wordt elke week gepresenteerd in een Insta-story op het account op Instagram. @MrSportswearNL. Dus dat is @MrSportswearNL op Instagram. Goed, we gaan door met de tipparade van deze week. Uiteraard tip 3. Allereerst de allernieuwste van Katy Perry, Watch It Burn.

Watch It Burn, de nieuwe Katy Perry. Ja, verzoekjes, suggesties, opmerkingen. Ook dat is allemaal welkom hier. Aaron Dionair at ditishelmond.nl. Dus Aaron Dionair at ditishelmond.nl. Schrijf het van je af, zet het op mail. We willen alles weten natuurlijk. DM via Facebook of Instagram is natuurlijk ook van harte welkom. At Aaron D. Crew of at ditishelmond op de socials. Dus at Aaron D. Crew of at ditishelmond. Een WhatsAppje naar de studio is ook van harte welkom. 0492-553-387. Dat is 0492-553-387. Tip 2.

0: Ja, De Fleur en Stromae. Tovlo en Stromae was dat. Heerlijke plaat, aparte plaat ook. Tip 2, vorige week ook al in de tipparade. Geldt ook voor Katy Perry, Watch It Burn. Tip 3 hoorde je daarvoor. Betekent dat we nog één tip uit de tipparade in petto hebben. En dat is deze opmerkelijke samenwerking wel heel erg vet. Vorige week is het nieuwe album van Madonna uitgekomen. Na 7 jaar van stilte, een nieuw studioalbum. Confessions 2 als vervolg op het eerdere succes in 2005. 21 jaar later het vervolg op Confessions on a Dance Floor. Met die hele grote hit Hang Up erop. Nou, een aantal samenwerkingen op het nieuwe album. Ook met Stromae, gedeeltelijk Frans uiteraard. Maar ook met deze jongen. Man. Martin Garrix uit het Nederlandse. Madonna en Martin Garrix. Dit is gloednieuw. Tip
1: 1.
0: Bizar.

Ja, hoe vet is dit? Samenwerking Madonna, Martin Garrix. De allernieuwste Bizarre van het album Confessions 2. Tip 1 deze week. Goed, we gaan eruit dit uur met Don't You Worry, Black Eyed Peas, Shakira, David Guetta. Zometeen het nieuws van 4 uur. Daarna zijn we terug met uur 2, deel 2, inclusief de Interactive Power Chart. Aaron Dion Air bij Dit is Helmond Radio. Dus hou hem hier. Tot zo na het nieuws van 4 uur.

0: R&D on air.
1: Dit is Helmond. Dit is het nieuws van 4 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Op de Sovjetbegraafplaats in Leusden zijn zo'n 150 grafstenen beklad. Met rode verf zijn er beledigende teksten over Zelensky en Poetin geschreven. Op het ereveld liggen ruim 800 oorlogsslachtoffers begraven uit de vroegere Sovjet-Unie, vooral soldaten van het Rode Leger. Bij RTV Utrecht noemt de Stichting Sovjet Ereveld de bekladding vreselijk, pijnlijk en verdrietig. Over de daders is niets bekend. De politie in Leusden onderzoekt de bekladdingen. Er komt een landelijke afstandsnorm voor geitenhouderijen. Over een paar jaar mogen nieuwe geitenbedrijven niet meer binnen 500 meter van bijvoorbeeld woonkernen en scholen komen. Omgekeerd mogen nieuwe woonwijken ook niet meer worden gebouwd binnen 500 meter van een geitenhouderij. In Frankrijk worden maatregelen genomen vanwege de extreme hitte. Vanaf morgen geldt code rood in 24 departementen. Er worden crisiscentra geopend waar bijvoorbeeld ouderen terecht kunnen voor verkoeling. En bibliotheken en gemeentehuizen en andere plekken waar het koel is blijven langer open. Door de hitte kampt Frankrijk ook met droogte. Dat heeft geleid tot grote natuurbranden, vooral in het zuiden van het land. Een vliegtuig van Ryanair heeft vanmiddag terug moeten keren naar een luchthaven in Griekenland omdat een raam was gebroken. Een passagier werd hierdoor bijna uit het toestel gezogen. Volgens Griekse media brak het raam doordat een stuk puin van een van de motoren het raam raakte. Het weer, zonnig en droog, het is 25 tot 30 graden. Aan de kust kan het hard waaien. Vanavond blijft het lang warm en zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen opnieuw zonnig, dan maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
3: Klaar om je publiek omver te blazen? Spiegel is je creative powerhouse. Met campagnekracht maken we publiek wakker voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven met ambitie. Spiegel creëert een krachtige reclameboodschap, maakt films en radiospots. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
1: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
4: Goedemorgen.
5: Vind jij een nieuw bed kiezen net zo uitdagend als de Mount Everest beklimmen?
6: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
5: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
5: of Ellie
6: op vdmortel.nl. Trusten!
3: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
5: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl en lokaal via 107.2 FM.
1: Dit is Helmond.
0: Aaron Dion Air. Met Aaron.
7: Welkom terug.
0: Weet wat er speelt in Helmond. Dit is Helmond.
7: Welkom terug. We hebben straks het eerste uur natuurlijk onder andere de kasteeltuinconcerten update al gehad met Jason. Vanaf nu vaste prik iedere vrijdagmiddag gedurende de zomer. Althans, gedurende de komende 8 vrijdagmiddagen hier in het programma. Alle ins en outs wat we moeten weten over de kasteeltuinconcerten natuurlijk. Wat vanavond weer gaat losbarsten. Goed, we gaan dit tweede uur in ieder geval als rode draad die Interactive Power Chart beleven. Te beginnen bij uiteraard de nummer
0: 10.
7: Nieuw binnen op 10, Alex Warren, dit is Passenger.

0: heerlijke nieuwe plaat, Passenger, Alex Warren. We gaan lekker door met de nummer
1: 9.
0: Free Your Mind. My love is what you find. Prospa en Clooney.

0: van het album Confessions to Madonna, Love Sensation, hoorde je in de derde week notitie op 8. Daarvoor Prospera en Clooney en Free Your Mind in de Interactive Power Chart. Ja, die Interactive Power Chart wordt mede samengesteld aan de hand van stemmen van het luisterend publiek. Dus stem ook mee en help zo de lijst mee samenstellen. Stemmen doe je door middel van artiest en titel te mailen naar aarondeonair@ditishelmond.nl. Dus aarondeonair@ditishelmond.nl. Dus artiest en titel, meer is niet nodig. En dan telt jouw stem al mee voor de nieuwe samenstelling van de lijst voor volgende week. Een DM'tje is ook welkom via de socials @AaronDayCrew. Dat is @AaronDayCrew. En de hitlijst wordt natuurlijk wekelijks nog altijd gepubliceerd op onze Facebookpagina. Facebook.com/AaronDayOnAir. Facebook.com/AaronDayOnAir. En dan is het zover. Ja, vandaag is de bijbehorende videoclip gelanceerd. En ja, nou ja, Jason heeft al een bekende TikToker gespot in de clip. Ik ben benieuwd of jij hem ook herkent. De videoclip bij Let's Get Kinky is vandaag online gekomen op YouTube. Dus eventjes mijn socials raadplegen, @AaronDayCrew. En de plaat die daarbij hoort is 2 weken geleden op Spotify verschenen. Deze week op de 7e plek met een aantal stemmen. Waarvoor dank, Aaron D. Oftewel ondergetekende. En Let's Get Kinky deze week op nummer
1: 7.

Dat was hem. Ja, de clip is vandaag online gekomen en daarom ook nu het bijbehorende verhaal. Hè? Het thema van Let's Get Kinky, de clip, het nummer, is Dare to Be Yourself. Jezelf kunnen zijn en uiten als LHBTIQ+, betekent dat je vrij bent om je eigen seksuele geaardheid en genderidentiteiten te leven en te uiten. Dit is een fundamenteel recht, al brengt het in de praktijk helaas nog wel eens uitdagingen of onveiligheid met zich mee. De LHBTIQ+ gemeenschap ervaart wereldwijd momenteel toenemende spanning door polarisatie, wat een woord, en strengere wetgeving in diverse landen. Deze mondiale onrust versterkt de zogeheten minderheidsstress. Hierdoor kampt een groot deel van de regenbooggroep met een mentale druk en angst of depressieve gevoelens. De bijbehorende videoclip gaat over de vrijheid om jezelf te uiten, ongeacht wie of wat je bent, om er plezier mee te hebben, et cetera. En over vreugde mogen ervaren van liefde in je leven. Dus dat in je achterhoofd houdende, mocht je het even terug willen lezen, het staat ook op mijn Facebookpagina en Instagram account, @AaronDijsselbloem op Insta of Facebook uiteraard. Nou, ga dat zien, de videoclip op YouTube. En inderdaad, blijf hem streamen op Spotify. En blijf stemmen voor deze Interactive Power Chart. Zou ik in ieder geval hartstikke tof vinden. We gaan lekker door met de nummer 6. Thiago da Silva, lekker zomers. Lekker contrast ook. En Danka Sem Parar.

Op 4, gezelligheid met Justin de Wild en Cheerio. Daarvoor op 5, 1 plek omhoog, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. En daarvoor natuurlijk op 6, Thiago da Silva en Danka Semparar. We gaan door met nieuws. Actuele nieuwsberichten van ditishelmond.nl, wat ons opviel in de plaatselijke media. Allereerst het Ter A laat het pand in het Bosco Tondo-complex in Helmond alsnog taxeren. Ja, dat is besloten na berichtgeving van Omroep Brabant over mogelijke belangenverstrengeling bij de miljoenendeal. Daarnaast gaan de betrokkenen de gang van zaken evalueren. Onderdelen van het proces hadden anders kunnen en moeten verlopen. Over de rol van de voorzitter van de Raad van Toezicht worden nog geen uitspraken gedaan. Dat volgt later. De kasteeltuinconcerten beginnen weer aanstaande vrijdag, vanavond dus. En dat betekent de aftrap van een reeks van 8 muzikale vrijdagavonden in juli en augustus bij Kasteel Helmond. Op de openingsavond van de 24e editie inmiddels alweer staan Mad Men, Born a Tribe en ska-veteraan Mark Fogo op het programma. Nou, we hebben er straks al uitgebreid over uitgeweken. Uiteraard tijdens de update met onze Jason. Ik werd even afgeleid, gezellig. Ja, dus natuurlijk ook weer de Kasteeltuinconcerten-update. Iedere week, iedere vrijdag hier in R&D On Air op de vrijdagmiddag. Dan blikken we terug op afgelopen week en we blikken vooruit op vanavond uiteraard. Voor iedereen die gaan, heel veel plezier. Blijft nog lang zwoel en zonnig, dus dat komt helemaal goed. Nou, Kasteeltuinconcerten in samengang natuurlijk met de zomerkermis in Helmond. Die is ook aan de gang en duurt tot aanstaande woensdag. Dus als dat geen knaller wordt vanavond, dan weet ik het niet meer. De 20-jarige Tom Spoor uit Helmond werkte 6 maanden mee aan Still Here, een bijzonder filmproject voor en door jongeren uit Noord-Brabant. Het project maakte mentale gezondheid onder jongeren bespreekbaar en geeft jonge acteurs de kans om waardevolle acteerervaring op te doen. Thema's als eenzaamheid, online pesten, groepsdruk en suïcide neigingen worden daarbij niet uit de weg gegaan. De shortfilm Still Here is het resultaat van de 2e editie van het zogenoemde Pioneers Program. Een initiatief van Break Free Films voor en door jonge filmmakers om hen een kans te bieden onderdeel uit te maken van een professionele filmproductie. Over een periode van 6 maanden, gevuld met workshops en trainingen, mocht een groep van 18 jongeren tussen de 15 en 25 jaar opgeleid om deel uit te maken van professionele filmproducties. Een heel goed initiatief. Tot zover. We gaan lekker door met de lijst. Talk to You staat deze week genoteerd op de 3e plek in onze Interactive Power Chart van Another featuring 54 Ultra.

0: Olé! We zijn toe aan de, ja, het overzicht, de vogelvlucht van 10 naar 1. Op 10 nieuw, de enige nieuwe, zie ik nu. Ja, enige nieuwe binnenkomer hadden we op nummer 10. Alex Warren met A Passenger. Op 9, Prospera en Clooney, Free Your Mind. Op 8, Madonna en Love Sensation. R&D, Let's Get Kinky op 7. En op 6, Thiago da Silva met Danka Semparar. Op 5, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. En op 4, Justin DeWille met Cheerio. Gevolgd door de nummer 3, Another featuring 54 Ultra en Talk To You. En op 2 dus, van 4 naar 2 gestegen, Rutger van Barneveld hoorden we zojuist en Zwoele Zomernachten. Dat betekent nog steeds dezelfde nummer 1 als vorige week. Die Die, Shakira en Burna Boy. Op 1 in The Interactive Power Chart.
1: Dit is Helmond weer.

Ja, Shakira en Burna Boy en Die Die nog steeds op de eerste plek van onze Interactive Power Chart. Wordt dat volgende week Rutger van Barneveld? Of wie weet wel, another? Nou, dat bepaal jij onder andere, hè? De Interactive Power Chart wordt mede samengesteld aan de hand van stemmen van het luisterend publiek. Stem ook en help mee de lijst samenstellen. Stemmen doe je dus door middel van artiest en titel te mailen naar aarondeonair@ditishelmond.nl. Dus aarondeonair@ditishelmond.nl. Alleen de titel en de artiest waar je op wil stemmen is voldoende. Een DM'tje via de socials mag ook natuurlijk, hè? Privéberichtje DM@arondecrew op de socials. @arondecrew. De lijst is na te lezen op onze Facebookpagina facebook.com/arondeonair. Doe dat eventjes, want ja, het ging wellicht veel te snel. We gaan nog lekker door met muziek. Straks, wauw, zomer. Maar eerst Bruno Mars en die hele grote hit I Just Might in Arondeonair.

Even kijken naar de weerkaart. De komende 3 weken temperaturen van boven de 30 graden. Dit wordt de heetste zomer van deze eeuw. Het wordt een zomer om nooit te vergeten.

Jody Bernal en The Boy Next Door. La Colegiala hoor je in Aaron Dion Air op deze zonnige vrijdagmiddag bij Dit is Helmond Radio. Ja, we gaan eruit met Let's Go en All Night Long. En dat geldt natuurlijk voor de Kasteeltuinconcerten vanavond en de kermis. Ik dank iedereen alvast voor het luisteren en een heel fijn zonnig zomers weekend toegewenst. Volgende week zijn we er weer uiteraard met een nieuwe Aaron Dion Air om 3:00 op de vrijdagmiddag.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen. Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 5:00.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de Sovjetbegraafplaats in Leusden zijn zo'n 150 grafstenen beklad. Met rode verf zijn er beledigende teksten over Zelensky, Poetin en de Koran geschreven. Op het ereveld liggen ruim 800 oorlogsslachtoffers begraven uit de vroegere Sovjet-Unie. Vooral soldaten van het Rode Leger. Bij RTV Utrecht noemt de stichting Sovjet-Ereveld de bekladding vreselijk, pijnlijk en verdrietig. Over de daders is niets bekend en de politie in Leusden onderzoekt de bekladding. Hugo de Jonge staat nog steeds achter de maatregelen die hij als minister van Volksgezondheid in de coronatijd nam. Al was het volgens hem wel een balanceeract. Er was geen maatregel zonder prijs, zei de Jonge tegen de enquêtecommissie Corona. De Jonge noemde het verbieden van bezoek in verpleeghuizen heel ingrijpend, maar hij is er nog steeds van overtuigd dat het noodzakelijk was. Hij wilde voorkomen dat er overbelaste ziekenhuizen kwamen, zoals in sommige andere landen wel het geval was. Nieuwe geitenbedrijven mogen niet meer gebouwd worden binnen 500 meter van huizen of scholen. Het kabinet komt met deze afstandsnorm vanwege de gezondheidsrisico's. Uit onderzoek blijkt dat mensen in de buurt van een geitenhouderij een groter risico lopen op een longontsteking. De maatregel gaat waarschijnlijk over een paar jaar in. Na 18 jaar is een gestolen diamant teruggevonden. Het gaat om een Siberische diamant die gestolen werd uit het Natuurmuseum in Groningen. Het is onduidelijk wat er in die jaren met de diamant gebeurd is, maar hij dook ineens op in een kistje in het Hunebedcenter in Borger. Nu het Natuurmuseum niet meer bestaat, gaat de diamant naar het Universiteitsmuseum in Groningen, waar een groot deel van de collectie terecht is gekomen. Volgens kenners is de diamant een zeldzaam geologisch object van miljoenen jaren oud. Het weer zonnig en droog, het is 25 tot 30 graden. Aan de kust kan het hard waaien. Vanavond blijft het lang warm en vannacht is het zo'n 14 graden. Morgen opnieuw zonnig en dan maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Klaar om je publiek omver te blazen? Spiegel is je creative powerhouse. Met campagnekracht maken we publiek wakker voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven met ambitie. Spiegel creëert een krachtige reclameboodschap, maakt films en radiospots. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
5: Goedemorgen. Vind jij een nieuw bed kiezen net zo uitdagend als de Mount Everest beklimmen?
6: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
5: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
5: of Ellie
6: op vdmortel.nl. Rusten!
4: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
7: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
5: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
7: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Dit

0: Señora López, dale.
1: Mr. Bill Wyman, thank you.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 6:00.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Rusland hersenspoelt zo'n 1,6 miljoen Oekraïnse kinderen in bezette gebieden. Dat concluderen deskundigen die onderzoek deden in opdracht voor de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. Rusland heeft volgens de onderzoekers een beleid opgezet om de identiteit van Oekraïnse kinderen uit te wissen. Al vanaf de basisschool krijgen ze lessen om uiteindelijk als vrijwilliger of beroepsmilitair in het Russische leger te kunnen vechten. De onderzoekers baseren hun conclusies op ervaringen van jongvolwassenen. Oud-minister De Jonge staat nog altijd achter de strenge coronamaatregelen. Tegen de enquêtecommissie zei hij dat hij als minister ervoor moest zorgen dat zoveel mogelijk mensen zich lieten vaccineren. De Jonge zei dat hij last had van desinformatie en dat zijn toon tijdens de crisis harder werd. Russische diensten hebben camera's op militaire routes in Nederland gehackt, blijkt uit onderzoek van veiligheidsdiensten AIVD en MIVD. Volgens hen ging het om een klein aantal camera's van onder meer bedrijven die op afstand bekeken kunnen worden. Door de camera's te hacken kan Rusland inzicht krijgen in onder meer militaire transportroutes en het type wagens en materieel dat wordt geleverd aan Oekraïne. De veiligheidsdiensten vragen bedrijven met de zogenoemde IP-camera's om hun beveiliging te verbeteren. In de 7e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tim Merlier. In de straten van Bordeaux was de Belg de snelste in de massasprint. Olaf Kooi, die woensdag nog een sprintetappe won, kwam niet verder dan de 23e plek. Hij raakte ingesloten in de slotkilometer. In het algemeen klassement zijn er geen grote wijzigingen. De gele trui blijft om de schouders van de Sloveen Tadej Pogacar. Het weer blijft nog lang warm en droog vanavond. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen begint in het noorden bewolkt. In de rest van het land schijnt al vroeg de zon. De temperaturen liggen tussen de 25 en 32 graden. Zondag nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
5: Goedemorgen. Vind jij een nieuw bed kiezen net zo uitdagend als de Mount Everest beklimmen?
6: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
5: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
5: of Ellie
6: op vdmortel.nl. Rusten!
7: Klaar om je publiek omver te blazen? Spiegel is je creative powerhouse. Met campagnekracht maken we publiek wakker voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven met ambitie. Spiegel creëert een krachtige reclameboodschap, maakt films en radiospots. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het Zuiden. Check spiegel.nl.
5: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
8: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
7: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
8: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit

0: Weet wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Back to my roots.
1: Back to my roots.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 7:00.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het migratiesaldo lag vorig jaar voor het eerst in 5 jaar onder de 100.000. Dat saldo is het verschil tussen immigratie en emigratie. Er kwamen ruim 306.000 mensen Nederland binnen en er gingen bijna 212.000 mensen weg. Het aantal asielaanvragen daalde met een kwart. Er werden ook minder asielaanvragen goedgekeurd, waardoor minder mensen in aanmerking kwamen voor gezinshereniging. Het migratiesaldo van minder dan 100.000 is nog altijd hoger dan het geadviseerde saldo van 70.000. Russische diensten hebben camera's op militaire routes in Nederland gehackt. Dat blijkt uit onderzoek van veiligheidsdiensten AIVD en MIVD. Volgens hen ging het om een klein aantal camera's van onder meer bedrijven die op afstand bekeken kunnen worden. Door de camera's te hacken kan Rusland inzicht krijgen in onder meer militaire transportroutes en het type wagens en materieel dat wordt geleverd aan Oekraïne. De veiligheidsdiensten vragen bedrijven met zogenoemde IP-camera's om hun beveiliging te verbeteren. Oud-minister De Jonge staat nog altijd achter de strenge coronamaatregelen. Tegen de enquêtecommissie zei hij dat hij als minister ervoor moest zorgen dat zoveel mogelijk mensen werden gevaccineerd. De Jonge zei dat hij last had van desinformatie en dat zijn toon tijdens de crisis harder werd. Kledingbedrijf Shein gaat naar de beurs. De Chinese overheid heeft toestemming gegeven voor een beursnotering in Hongkong. Een poging van Shein om een notering te krijgen op Wall Street mislukte. Amerikaanse politici eisten een onderzoek naar oneerlijke concurrentie en uitbuiting door Shein. Een beursgang in Londen werd tegengehouden door Peking en nu geeft China dus wel groen licht voor de beursgang in Hongkong. Het weer vanavond nog lang warm. Vannacht is de graad of 14. Morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
6: Goedemorgen. Vind jij een nieuw bed kiezen net zo uitdagend als de Mount Everest beklimmen?
7: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
6: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
7: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
6: of Ellie
7: op vdmortel.nl. Trusten!
5: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
8: Klaar om je publiek omver te blazen? Spiegel is je creative powerhouse. Met campagnekracht maken we publiek wakker voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven met ambitie. Spiegel creëert een krachtige reclameboodschap, maakt films en radiospots. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het Zuiden. Check spiegel.nl.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
8: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Back to my roots.

Marcel, beste luisteraars, een heel oprechte goedenavond. We hebben ook weer heerlijke muziek meegenomen. Zonders muziek. We beginnen zo meteen met Lighthouse Family, met High. En die komt dan zo meteen aan. Nogmaals een goedenavond. En geniet er lekker van, ook van de zon. Oh ja, dan heb ik nog een mededeling. Vrijdag 10 juli, de laatste uitzending. 31 juli zijn we ook weer standby. Zijn we ook weer terug.

Dit is Radio Helmond, of wel, dit is, ja, wat zou ik zeggen, hele leuke muziek. We gaan draaien deze van Eric Clapton met My Father Eyes.

Ja, je hoorde de hele mooie plaat van de Tricia Yearwood. How do I live? Nou, we gaan verder met Dakota Moon met Another Day Goes By.

Zo, beste luisteraars. Het zit er ook weer op. Back to my roots. Hierbij, dit is Helmond Radio. We hebben vandaag vakantie, jawel. Dit 31 juli, dan zijn we ook weer terug. Ik wens iedereen een hele fijne vakantie toe. Hè. Geniet nog lekker van de zon.

0: er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 8 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Rode Kruis zet voorlopig geen hulpverleners meer in op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De hulporganisatie zegt dat daar de veiligheid voor hulpverleners en asielzoekers niet meer kan worden gegarandeerd na een aantal steekpartijen. Ook vluchtelingenwerk trekt zich terug van het voorterrein. Volgens die organisatie wordt het onveilig gemaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel in Nederland. De provincie Zeeland is niet blij met het tolvignet dat volgend jaar wordt ingevoerd op Belgische wegen. Het provinciebestuur noemt het teleurstellend en ongewenst dat inwoners in de grensregio met extra kosten worden opgezadeld. Ook minister Karremans uitte zijn ongenoegen over het plan. Het tolvignet in België wordt verplicht vanaf 1 mei volgend jaar. Hoeveel iemand moet gaan betalen hangt af van de uitstoot van het voertuig. Met de opbrengst van de tol willen de Belgen de wegen in het land verbeteren. Een uitbraak van cholera in Soedan heeft aan al meer dan 100 mensen het leven gekost. 1300 anderen zijn besmet geraakt, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Die meldt ook dat de situatie kan verergeren door oorlog en zware regenval. De besmettelijke darmziekte verspreidt zich snel bij slechte hygiëne. In Soedan woedt al ruim 3 jaar een oorlog en de WHO spreekt al tijden van de grootste humanitaire noodsituatie ter wereld. Op Wimbledon heeft Jannik Sinner de finale bereikt. In de halve finale had hij weinig moeite met Novak Djokovic. Het werd 6-4, 6-4 en 6-4. Zondag ontmoet Sinner in de finale Alexander Zverev, die vanmiddag de Brit Arthur Ferry uitschakelde. En het weer vanavond nog lang warm. Vannacht is het een graad of 14. Morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Dit

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 9 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In België zijn 5 jonge kinderen in het ziekenhuis opgenomen met ernstige complicaties aan de nieren. Volgens Belgische media hebben ze de stekbacterie opgelopen. Waarschijnlijk bij een bezoekje aan de kinderboerderij in Brasschaat, net over de grens bij Roosendaal. De bacterie kan leiden tot acuut nierfalen. Het wordt overgedragen via besmet voedsel of contact met dieren. Uit voorzorg zijn activiteiten met dieren voorlopig verboden op de kinderboerderij in Brasschaat. De provincie Zeeland is niet blij met het tolvignet dat volgend jaar wordt ingevoerd op Belgische wegen. Het provinciebestuur noemt het teleurstellend en ongewenst dat inwoners in de grensregio met extra kosten worden opgezadeld. Ook minister Karremans uitte zijn ongenoegen over het plan. Het tolvignet in België wordt verplicht vanaf 1 mei volgend jaar. Hoeveel iemand moet gaan betalen hangt af van de uitstoot van het voertuig. Met de opbrengst van de tol willen de Belgen de wegen in het land verbeteren. Het Rode Kruis zet voorlopig geen hulpverleners meer in op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De hulporganisatie zegt dat daar de veiligheid voor hulpverleners en asielzoekers niet meer kan worden gegarandeerd. Na een aantal steekpartijen. Ook vluchtelingenwerk trekt zich terug van het voorterrein. Volgens die organisatie wordt het onveilig gemaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel in Nederland. Kledingbedrijf Shein gaat waarschijnlijk naar de beurs. De Chinese overheid heeft toestemming gegeven voor een beursnotering in Hongkong. Een poging van Shein om een notering te krijgen op Wall Street mislukte. Amerikaanse politici eisten een onderzoek naar oneerlijke concurrentie en uitbuiting door Shein. Een beursgang in Londen werd tegengehouden door Peking. Dan het weer nog, vanavond nog lang warm. Vannacht is de graad of 14, morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 10:00.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Verschillende winkels zijn gestopt met de verkoop van squishy dumplings. De knijpballetjes met glitters en leuke kleurtjes zijn populair onder kinderen. Maar de kans bestaat dat er kankerverwekkende stoffen in zitten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Vorige maand was in het Verenigd Koninkrijk een terugroepactie. Bol.com heeft nu alle squishy dumplings uit de verkoop gehaald. En ook in België halen winkels het speelgoed uit het assortiment. Het migratiesaldo lag vorig jaar voor het eerst in 5 jaar onder de 100.000. Dat saldo is het verschil tussen immigratie en emigratie. Er kwamen ruim 306.000 mensen in Nederland binnen en er gingen bijna 212.000 mensen weg. Het aantal asielaanvragen daalde met een kwart. Er werden ook minder asielaanvragen goedgekeurd, waardoor minder mensen in aanmerking kwamen voor gezinshereniging. Het migratiesaldo van minder dan 100.000 is nog altijd hoger dan het geadviseerde saldo van 70.000. De provincie Zeeland is niet blij met het tolvignet dat volgend jaar wordt ingevoerd op Belgische wegen. Het provinciebestuur noemt het teleurstellend en ongewenst dat inwoners in de grensregio met extra kosten worden opgezadeld. En ook minister Karremans uitte zijn ongenoegen over het plan. Het tolvignet in België wordt verplicht vanaf 1 mei volgend jaar. Hoeveel iemand moet gaan betalen hangt af van de uitstoot van het voertuig. Met de opbrengst van de tol willen de Belgen de wegen in het land verbeteren. Inlichtingendiensten MIVD en AIVD roepen bedrijven op om de beveiliging bij te werken van hun bewakingscamera's. Russen hebben een aantal keren camera's van Nederlandse bedrijven gehackt. En dat was langs wegen die worden gebruikt voor militaire transporten, zeggen de inlichtingendiensten. Het weer vanavond nog lang warm. Vannacht is de graad of 14. Morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
1: Dit is Weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 11 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het Rode Kruis zet voorlopig geen hulpverleners meer in op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De hulporganisatie zegt dat daar de veiligheid voor hulpverleners en asielzoekers niet meer gegarandeerd kan worden na een aantal steekpartijen. Ook vluchtelingenwerk trekt zich terug van het voorterrein. Volgens die organisatie wordt het onveilig gemaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maken op asiel in Nederland. De gesprekken met Iran gaan door, zegt de Amerikaanse president Trump. Maar het staakt het vuren is voorbij. Het staakt het vuren ging vorige maand in, maar deze week werd er weer geschoten. Iran beschoot schepen in de straat van Hormuz. De Amerikanen bestookten Iraanse steden aan de straat en de Persische Golf. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zegt dat het conflict niet zal eindigen met de overgave van Iran. Verschillende landen, waaronder Qatar en Pakistan, proberen te voorkomen dat de strijd escaleert. Inlichtingendiensten MIVD en AIVD roepen bedrijven op om de beveiliging bij te werken van hun bewakingscamera's. Russen hebben een aantal keren camera's van Nederlandse bedrijven gehackt. Dat was langs wegen die worden gebruikt voor militaire transporten, zeggen de inlichtingendiensten. De burgemeester van Berlijn stelt zich niet verkiesbaar bij de volgende verkiezingen. Burgemeester Wegner ligt zwaar onder vuur sinds de grote stroomstoring van januari. Door sabotage zaten delen van de Duitse hoofdstad 5 dagen zonder elektriciteit. Burgemeester Wegner krijgt het verwijt dat hij ging tennissen en dat hij loog over zijn activiteiten. Hij zou tijdens de storing contact hebben gehad met bondskanselier Merz. Vandaag bleek dat dat niet waar was. Dan het weer. Eerst helder, later van het noorden uit bewolking en mist van zee. Vannacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen vrij snel overal zonnig, weinig wind en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Dit

0: 107.2 FM.
1: En dit is Helmond.nl.
0: Dit is Helmond.
2: Simpel tijd u dansen, vidre in leven. Jij hebt voor chat voor de samme kapitel.

0: Vlaardingen speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen mix hem naar het weekend. Dit is Helmond Nieuws.
2: 12 uur.
3: Stef Banstra met het NOS Journaal. Spanje is door naar de halve finales op het WK. Na een 2-1 zegen op België. De wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op. Maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. De Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant was gegaan. In de halve finale speelt Spanje tegen Frankrijk en die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. De gesprekken met Iran gaan door, zegt de Amerikaanse president Trump. Maar het staakt het vuren is voorbij, zegt hij. Het staakt het vuren ging vorige maand in, maar deze week werd er opnieuw geschoten. Iran beschoot schepen in de straat van Hormuz. De Amerikanen bestookten Iraanse steden aan de straat en de Persische Golf. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zegt dat het conflict zeker niet zal eindigen met de overgave van Iran. Verschillende landen, waaronder Qatar en Pakistan, proberen te voorkomen dat de strijd verder escaleert. De burgemeester van Berlijn stelt zich niet verkiesbaar bij de volgende verkiezingen. Burgemeester Wegner ligt zwaar onder vuur sinds de grote stroomstoring van afgelopen januari. Door sabotage zaten delen van de Duitse hoofdstad toen 5 dagen zonder elektriciteit. Wegner krijgt het verwijt dat hij ging tennissen en dat hij loog over zijn activiteiten. Hij zou tijdens die stroomstoring contact hebben gehad met bondskanselier Merz, maar vandaag bleek dat het niet waar was. Vanuit zijn eigen partij CDU wordt druk gezet op Wegner om niet opnieuw burgemeester van Berlijn te worden. En verschillende winkels zijn gestopt met de verkoop van squishy dumplings. Het zijn knijpballetjes met glitters en leuke kleurtjes die populair zijn onder kinderen. Maar de kans bestaat dat er kankerverwekkende stoffen in zitten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Vorige maand was in het Verenigd Koninkrijk al een terugroepactie. Bol.com heeft nu alle squishy dumplings uit de verkoop gehaald. Ook in België halen winkels het speelgoed uit het assortiment. Het weer. Vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. De temperatuur daalt tot zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs, daarna overal zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond. Mixen.

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Mix hem naar het weekend.
1: Mix hem naar het weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 1 uur.
4: Stef Banstra met het NOS Journaal. In Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11 uur werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld en daarna worden de nabestaanden op de hoogte gebracht. De gesprekken met Iran gaan door, zegt Amerikaanse president Trump. Maar het staakt het vuren is voorbij. Dat staakt het vuren ging afgelopen maand in, maar deze week werd er weer geschoten. Iran beschoot schepen in de straat van Hormuz. De Amerikanen bestookten Iraanse steden aan de straat en ook de Persische Golf. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zegt dat het conflict niet zal eindigen met de overgave van Iran. Verschillende landen, waaronder Qatar en Pakistan, proberen te voorkomen dat de strijd escaleert. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun twee kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. De ontmoeting is bijzonder omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. En Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal na een 2-1 zege op België. De wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. Die Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant ging. In de halve finale straks speelt Spanje tegen Frankrijk en die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. Het weer. Vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. De temperatuur daalt tot zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs, daarna overal zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Mixen.

0: Hey, you there?
1: Who, me?
0: Yeah, play that acid track.
1: I mean, they're all acid. Which one?
0: You know, the one that goes na na na na na na na na na na.
1: Oh yeah, you mean this one.
2: Weet wat er speelt in Helmond.
3: Dit is Helmond.
2: Zometeen met Cor-Jurke XXL. Dit is Helmond Nieuws.
4: 2 uur.
5: Stef Banstra met het NOS Journaal. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. De politie maakt nu bekend dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde de aanrijding niet. De andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar een getuige. Of de vrachtwagenchauffeur gewond is geraakt is niet bekend. In Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11:00 werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld. En daarna zullen de nabestaanden op de hoogte worden gebracht. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse pers de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun 2 kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. De ontmoeting is bijzonder omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen ook hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. En Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal na een 2-1 zege op België. Die wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. De Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant was gegaan. In de halve finale speelt Spanje tegen Frankrijk en die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. Het weer vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. De temperatuur daalt tot een graad of 14 in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs, daarna breekt overal de zon door. Wordt het maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
4: Dit is Helmond.